Elti, Osho, Bertzeak, Ede Hordila, Gudi Begida, bai, Gudi Begida, Aberastuko Gida, Gudi Begida,